0: late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld. Net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-Matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: de juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Westmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld. Net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets?

was hij meteen al een grappige noot en een hele feel-good song van Monty Python. Always a look on the bright side of life. Dat moet je zeker en vast doen. 2 september, 1 september heb je overleefd. De tweede zal ook wel lukken, zeker. Hè? Hele goeiemorgen. Van harte welkom in de ochtendshow.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Ze hebben al een hele drukke zomer achter de rug en de maand september belooft ook wel van dat. De Romeo's waren dat met Ik zag jou maar even.

Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

geweest met de hit uit 2007, heette Nine Crimes. We gaan even kijken welke weer het wordt vandaag op deze 2e september. Vandaag is het een veelal wisselende dag die eraan komt. Veel bewolking met een kleine kans op buien, vooral in het westen en het noordwesten. Warm wordt het niet, maar goed, we gaan niet klaar. Zeker, zo'n 21 graden vandaag.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
4: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
5: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
4: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
5: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
3: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website, Marcel Vink.

Garrett Gates met de hit van 23 jaar geleden, en One of Us. En daarvoor een hit van nu, zo gaat dat, hè? Hits en classics. Nu dat je weg bent, dat is de recensie van Camille die je hoorde. Hier is Wet, Wet, Wet, Sweet Little Mystery.

Aline met Uit Mijn Hoofd. Straks is het 8:00. Dit wil zeggen tijd voor het nationale nieuws. Dat hoor je deze ochtend door Jeroen Verkruijsen. En met de betreurde Bea van der Maat en de band Wantanton gaan we richting 8:00. Hier is ze nog met I Lie and I Cheat. Tot zo, tot na het nieuws.

0: LBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld. Net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.
6: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

dus dan dat moet kunnen, vind ik. Zeker als het 2 september is. De 1 september hebben we al overleefd. Maar nu begint het pas echt. Hè. Het schooljaar begint volle bak te draaien. En misschien ben je net uit vakantie. En ja, die eerste werkdagen, dus ook nog altijd een beetje op de tanden bijten. Even wennen, zoals het heet. En hopelijk verzacht dat allemaal als je blijft luisteren naar RBS. Die fijne hits en classics, die komen er nu ook aan. Hele goede morgen. Je hoort de Carlos en Big Bisou. En dit is Duran Duran.

prachtige werk van IMF uit 1990. Unbelievable. Gaan even kijken wat er nog allemaal aankomt voor jou. Allemaal leuke songs. Zoals U2 staat hier nog klaar. En Deep Purple, die komt er ook nog aan. Janet Jackson staat er ook nog klaar om haar opwachting te maken. En dat is ook wel een fijne. 2017, de samenwerking tussen Miguel Wiels en Niels de Stadsbader.

0: en Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vak en

0: Is kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit?
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteyman.be.
2: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steyman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

als het lente is en als de zomer bijna voorbij is, er nog één staan, dat is straf. Meer dan 18 weken al in de hitlijsten. Deze Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear.

Janet Jackson, 1990 noteren we voor deze Escapade. We gaan even tijd maken voor onze radioklassieker. En het is niet de eerste, de beste, want het is een song die vertelt een echt waar gebeurd verhaal. Want op 4 december 1971 woedde er een grote brand in het Montreux Casino tijdens een concert van Frank Zappa en de Mothers of Invention. En de concertganger die vuurde daar een flare gun af naar het plafond, waardoor het hele gebouw in lichterlaaien ging. En de band Deep Purple die keek vanuit hun hotel toe hoe de rook over het meer van Genève trok. En Roger Glover, de bassist van de band, noteerde spontaan de iconische woorden Smoke Underwater. En de rest is geschiedenis. Ze komen nog straks aan. Deep Purple, want zij zijn onze radioklassieker in de ochtendshow. Hier is U2 met Sweet Thing.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Een bouwplan, daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op.

0: het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Basiliek van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel is er om 9 uur. En de Eclipse in beweging is er om 9:55. De Flying Doctors zijn er om 10:00 en 5:55. Wie betaalt de Veerman is er om 10:50. En de Retro Eclipse met de Gouden Gondel is er om 11:50. Deze middag om 12:00 is er Sterrenwensenochtend. En Eclipse à la carte zomer zijn er om 11:55. Comedy is er om 12:30. En Talent om te zien is er om 12:50. Lachende Geblazen 2024 is er om 11:50. En De Kat is er om 14:55. Om 14:55 is er een film, Wat doen we met de liefde? En een documentaire en concert van Wil Ferdi, deel 1 van 2, is er om 15:55. Sterrenwensavond is er om 17:45. En De Dingen des Levens, met aflevering 14.311, is er om 17:50. Mooi en Medogeloos, met aflevering 9.520, is er om 18:55. En De Alpen is er om 18:55 vanavond.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Dat is toch wel een nummer dat iedereen kan meezingen. En iedereen kent ook, hè? Kate Ryan met Ella Ella. Als je zondag niet weet wat doen, wel, dan heb ik een interessante tip. Want dan kan je terecht in het park Verloren Bos in Lokeren. Want die vormt op zondag 6 september het decor voor Vlieg in het Park. En dat is een gratis familiefestival op kindermaat. Van 14 tot 17.30 uur kunnen kinderen en hun papa's en mama's genieten van circus, fantasie en een lekker dessertbuffet.

Money Don't Matter Tonight. Het was een jazzy nummer van Prince uit 1991. En als je meer jazz wil horen op RBS, dan kan dat. Want vanavond is het tijd voor Jazz Corner met Walter vanaf 8 uur. Maak er nog een fijne woensdag van. Wat mij betreft tot morgen. Hier is nog de

0: DS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 9 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Temse voert vanaf nu een aangepast politiereglement in. De gemeente kan daardoor bepaalde vormen van overlast en lichte criminaliteit sneller bestraffen met een gasboete. Het gaat onder meer om nachtlawaai, vandalisme, graffiti en lichte diefstal. Ook sluikstorten en zwerfvuil worden strenger aangepakt. Op gemeentelijke speel- en sportterreinen zijn gemotoriseerde voertuigen voortaan verboden tussen 10 uur 's avonds en 7 uur 's morgens. Gasboetes kunnen oplopen tot €500, maar Temse kiest eerst voor bemiddeling. Ook winkels mogen voortaan open blijven tot 9 uur 's avonds. Gisteren was het dubbel feest in de stedelijke basisschool Spoelen in Lokeren. De 432 kleuters en leerlingen begonnen er niet alleen aan het nieuwe schooljaar. Ze mochten ook een gloednieuwe groene speelplaats inhuldigen. De ruimte kwam er op de plek van oude, ongebruikte containers. Dankzij overheidssubsidies voor ontharding en vergroening en financiële steun van de ouderaad kwamen er ook duurzame speeltoestellen. De nieuwe speelzone is niet alleen voor de school, maar wordt ook gebruikt door de buitenschoolse kinderopvang. In Dendermonde wordt het verkeer in enkele centrumstraten vanaf 14 oktober inrichtingsverkeer. Het gaat om de Vlasmarktbrug, de Bogaardbrug en de Papiermolenstraat. De stad neemt de maatregel over uit de tijdelijke verkeerssituatie tijdens de werken aan de Mechelse Poort. Daar bleek inrichtingsverkeer de doorstroming te verbeteren. Dendermonde wil zo het centrum veiliger en aangenamer maken en meer verkeer via de ring sturen. Aan de Mechelse Poort gaan op 14 oktober ook de nieuwe fietstunnels open. In Massmen wordt onderzocht of de voormalige pastoriewoning een nieuwe locatie kan worden voor buitenschoolse opvang Massemientje. Die opvang zit vandaag in het oude gemeentehuis, maar dat gebouw is op lange termijn minder geschikt door erfgoedbeperkingen, technische problemen en de hoge renovatiekost. Het lokaal bestuur van Wetteren en de kerkfabriek Sint-Martinus Massemen hebben daarom een intentieovereenkomst gesloten. Samen starten ze een haalbaarheidsstudie voor de pastoriewoning. Het gaat voorlopig om een onderzoek, voorlopig verandert er niets. Beide gebouwen behouden hun huidige functie. En zo kregen we weer een greep uit het regionale nieuws voor vandaag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Tom Lanois komt naar Cultuurcentrum Lokeren met Reinaert, de solo. In deze avondvullende theatermonoloog blaast de auteur zijn succesvolle versie van het eeuwenoude vossenverhaal nieuw leven in. Lanois kruipt zelf in de huid van Reinaert, een sluwe schelm die verrassend actueel toont hoe populisme werkt. Verwacht een scherpe, geestige en meeslepende voorstelling vol taalvirtuositeit, humor en theatrale kracht. Reinaert, de solo, is te zien op vrijdag 11 september om 8:15 s'avonds in Cultuurcentrum Lokeren. Tickets en info via het Cultuurcentrum.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: DHBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DHB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonten. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. Elise Mertens is goed begonnen aan de US Open. Ze heeft zich geplaatst voor de tweede ronde na winst tegen een Spaanse speelster. Mertens won met 2 keer 6-4. Het is al haar 11e deelname aan het toernooi. In 2019 en 2020 haalde ze de kwartfinales. We krijgen wisselend bewolkt weer. Aan zee en in het noorden van het land is er kans op een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen wordt het grijs en valt er af en toe wat lichte regen. We halen dan een graad of 24. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show.
2: Celebration 90.
1: Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer.
2: Celebration 90.
1: Vanaf 17 juli. Tickets

Wereldwijde doorbraak voor de Fine Young Cannibals met dit nummer She Drives Me Crazy. Oorspronkelijk noemde het zelfs She's My Baby, maar de band gooide het helemaal om en dat met succes in 1988. We zijn woensdag vandaag, 2 uur lang classics en hits hier. Een heel goeiemorgen.

0: Eerst was er die grote wereldhit I Will Survive, maar in 1993 liet de Amerikaanse discozangeres Gloria Gaynor opnieuw van zich horen met dit nummer First Be a Woman. Zo dadelijk James Blunt en Wise Man.
1: More hits in a row than any other station dares to play. This is RBS. RBS. Your feel-good station.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld.

0: Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een van de jonge stemmen die we zeker in de gaten moeten houden is deze van Sienna Spiro. Material Lover was dat nummer speciaal geschreven voor de soundtrack van The Devil Wears Prada 2.
1: Jason.

Titanic van Alanis Morissette. Over de titel wordt al jaren gediscuteerd. Regen op je trouwdag of in de file staan wanneer je eigenlijk al te laat bent. Ja. Het is vervelend, maar taalkundig gezien niet echt ironisch. En Alanis, ja, ze kon er nadien wel om lachen. Om die discussie. Zo dadelijk een radioklassieker uit de jaren 60. Aretha Franklin. En respect, maar eerst uit Nederland. Dit is Toontje Lager met Stiekem Gedanst.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

Een duidelijke terugblik toch wel naar een van de grootste danceklassiekers uit de jaren 90, Insomnia van Faithless. Ja, het is BB Rexha die de handen in elkaar slaat samen met de dance-legendes van Faithless met dit nummer New Religion. En dan gaan we nog eens richting Nederland met het duo Suzanne en Freek en Batterij.

The Night Out van Martin Solveig was dat, naast Suzanne en Freek met Batterij. Ja, zo dadelijk het regionale nieuws van 11 uur. Vandaag en morgen krijg je dat van collega Dominique Wouwmans. En dit is nog Armin van Buuren met Brennan Heart en All On Me. Ik ben er zo terug, na 11 uur.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
3: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Temse voert vanaf nu een aangepast politiereglement in. De gemeente kan daardoor bepaalde vormen van overlast en lichte criminaliteit sneller bestraffen met een gasboete. Het gaat onder meer om nachtlawaai, vandalisme, graffiti en lichte diefstal. Ook sluikstorten en zwerfvuil worden strenger aangepakt. Op gemeentelijke speel- en sportterreinen zijn gemotoriseerde voertuigen voortaan verboden tussen 10 uur 's avonds en 7 uur 's morgens. Gasboetes kunnen oplopen tot €500, maar Temse kiest eerst voor bemiddeling. Ook winkels mogen voortaan open blijven tot 9 uur 's avonds. Gisteren was het dubbel feest in de stedelijke basisschool Spoelen in Lokeren. De 432 kleuters en leerlingen begonnen er niet alleen aan het nieuwe schooljaar. Ze mochten ook een gloednieuwe groene speelplaats inhuldigen. De ruimte kwam er op de plek van oude, ongebruikte containers. Dankzij overheidssubsidies voor ontharding en vergroening en financiële steun van de ouderaad kwam er ook duurzame speeltoestellen. De nieuwe speelzone is niet alleen voor de school, maar wordt ook gebruikt door de buitenschoolse kinderopvang. In Dendermonde wordt het verkeer in enkele centrumstraten vanaf 14 oktober inrichtingsverkeer. Het gaat om de Vlasmarktbrug, de Bogaardbrug en de Papiermolenstraat. De stad neemt de maatregel over uit de tijdelijke verkeerssituatie tijdens de werken aan de Mechelse Poort. Daar bleek inrichtingsverkeer de doorstroming te verbeteren. Dendermonde wil zo het centrum veiliger en aangenamer maken en meer verkeer via de ring sturen. Aan de Mechelse Poort gaan op 14 oktober ook de nieuwe fietstunnels open. In Massemen wordt onderzocht of de voormalige pastoriewoning een nieuwe locatie kan worden voor buitenschoolse opvang Massemientje. Die opvang zit vandaag in het oude gemeentehuis, maar dat gebouw is op lange termijn minder geschikt door erfgoedbeperkingen, technische problemen en de hoge renovatiekost. Het lokaal bestuur van Wetteren en de kerkfabriek Sint-Martinus Massemen hebben daarom een intentieovereenkomst gesloten. Samen starten ze een haalbaarheidsstudie voor de pastoriewoning. Het gaat voorlopig om een onderzoek. Voorlopig verandert er niets. Beide gebouwen behouden hun huidige functie. En zo kreeg u weer een greep uit het regionale nieuws voor vandaag.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: dat ooit begon als een country liedje geschreven door Peter Radcliffe. Wel, Barry White die zag er helemaal iets anders in. Hij maakte er dit van, The First, The Last, My Everything, een van zijn grootste klassiekers. 11 uur geweest, we zijn terug, nog een uurtje lang. Classics en hits hier, een heel goeie morgen.
1: De grootste hits, je hoort ze hier, met Guy de Prater. Ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado.

0: schot in de roos meteen de grote doorbraak voor de Nederlandse zangeres Anita Meijer in 1976. Nummer geschreven en geproduceerd door Hans Vermeulen, bekend van Sandy Coast. En als je goed hebt geluisterd, wel, dan hoorde je die Hans zelfs meezingen in dit nummer. Anita Meijer met The Alternative Way.
1: RBS.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenter.lds.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Leibeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Riesgo Todo, de nieuwe single was dat van Bruno Mars. Zo'n dikke 10 jaar geleden, in 2015, scoorde de Britse Ellie Goulding een van haar allergrootste hits met dit nummer, Love Me Like You Do. Speciaal opgenomen voor de film 50 Shades of Grey en geschreven door onder andere hitmaker Max Martin en de zangeres Tove Lo. Ellie Goulding.

Een zogenaamde murder ballad waar Kylie Minogue het slachtoffer speelt en Nick Cave haar moordenaar. Nick Cave and the Bad Seeds met Kylie Minogue was dat en Where the Wild Roses Grow.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
4: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
5: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
4: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
5: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
3: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werken.

Bittersweet Symphony van The Verve na de Nederlandse Antoon, die een zomerse plaat uitbracht in mei van dit jaar. En die meteen ook opgepikt werd door de Nederlandse radio. En het werd een succes daar in Nederland. Antoon met de enige. En zo gaan we alweer richting 12 uur. 2 uur lang kreeg je ze te horen, al die grote classics en hits hier bij RBS. Alvast bedankt om te luisteren, hopelijk een beetje genoten. Morgen zijn we er terug bij, tussen 10 en 12 uur. Zo dadelijk een uurtje non-stop muziek en om 1 uur zit collega Dominique hier op de stoel. Tot morgen.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 12 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal €2,11. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal €2,39 per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
4: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Temse voert vanaf nu een aangepast politiereglement in. De gemeente kan daardoor bepaalde vormen van overlast en lichte criminaliteit sneller bestraffen met een gasboete. Het gaat onder meer om nachtlawaai, vandalisme, graffiti en lichte diefstal. Ook sluikstorten en zwerfvuil worden strenger aangepakt. Op gemeentelijke speel- en sportterreinen zijn gemotoriseerde voertuigen voortaan verboden tussen 10 uur 's avonds en 7 uur 's morgens. Gasboetes kunnen oplopen tot €500, maar Temse kiest eerst voor bemiddeling. Ook winkels mogen voortaan open blijven tot 9 uur 's avonds. Gisteren was het dubbel feest in de stedelijke basisschool Spoelen in Lokeren. De 432 kleuters en leerlingen begonnen er niet alleen aan het nieuwe schooljaar. Ze mochten ook een gloednieuwe groene speelplaats inhuldigen. De ruimte kwam er op de plek van oude, ongebruikte containers. Dankzij overheidssubsidies voor ontharding en vergroening en financiële steun van de ouderaad kwam er ook duurzame speeltoestellen. De nieuwe speelzone is niet alleen voor de school, maar wordt ook gebruikt door de buitenschoolse kinderopvang. In Dendermonde wordt het verkeer in enkele centrumstraten vanaf 14 oktober eenrichtingsverkeer. Het gaat om de Vlasmarktbrug, de Bogaardbrug en de Papiermolenstraat. De stad neemt de maatregel over uit de tijdelijke verkeerssituatie tijdens de werken aan de Mechelse Poort. Daar bleek eenrichtingsverkeer de doorstroming te verbeteren. Dendermonde wil zo het centrum veiliger en aangenamer maken en meer verkeer via de ring sturen. Aan de Mechelse Poort gaan op 14 oktober ook de nieuwe fietstunnels open. In Massemen wordt onderzocht of de voormalige pastoriewoning een nieuwe locatie kan worden voor buitenschoolse opvang Massemientje. Die opvang zit vandaag in het oude gemeentehuis, maar dat gebouw is op lange termijn minder geschikt door erfgoedbeperkingen, technische problemen en de hoge renovatiekost. Het lokaal bestuur van Wetteren en de kerkfabriek Sint-Martinus Massemen hebben daarom een intentieovereenkomst gesloten. Samen starten ze een haalbaarheidsstudie voor de pastoriewoning. Het gaat voorlopig om een onderzoek, voorlopig verandert er niets. Beide gebouwen behouden hun huidige functie. En zo kreeg u weer een greep uit het regionale nieuws voor vandaag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

notities uit het dagboek van Yazoo. Daarmee begonnen we dit programma voor vandaag, woensdag 2 september. Welkom bij RBS Radio met nu In Excess, New Sensation.

0: Dat was eind jaren 90, Sash met Stay. Tijd voor onze drieling voor vandaag, onze eerste. Reggie komt eraan met Where Did You Go? Emma Bunton met What Took You So Long? Maar eerst deze van R. Kelly. If I Could Turn Back the Hands of Time.
1: How did I ever let you slip away?

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Slake zat er net aan de knoppen bij die remix van Opalite van Taylor Swift. En Ronan Keating was er met zijn nummer Life is a Rollercoaster. Zeg dat maar van Herbie Hancock. Hier is Rocket.

Naalden voor de platendraaier in die tijd, die waren heel duur en er zijn er veel gesneuveld dankzij Herbie Hancock. Rocket was dat. Nu Mama's jasje, als de dag van toen.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinhards Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

inderdaad, en zeker in deze maand september. Drive safe, zeker met de vele kinderen die naar school toe gaan per fiets of te voet. Ja, wees voorzichtig. Miles Smith waren dat en Niall Horan, Drive safe. Dus Phil Collins nu, Do You Remember?

Do you remember een nummer van Phil Collins op uw RBS Radio op deze woensdag namiddag? Benny Nijman, Liefde is als een sigaret. Die plaat ken je nog wel, die hoor je zo meteen. Maar nu eerst Talking Heads.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 2 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal €2,11. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal €2,39 per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
8: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
7: Is goed. Wasso-matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
8: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

Music and Lights, een nummer van Imagination op RBS Radio op deze woensdag namiddag. Er is nog meer muziek dat ons staat te wachten. TQ bijvoorbeeld met Bye Bye Baby. En dan dit speciale nummertje van Jackson's. Dit is Torture.

Rustige muziek van TQ, dat was Bye Bye Baby. Voor u heb ik nu drie op een rij. Sam Smith en Normani met Dancing with a Stranger. Er is Polarkreis 18 met Align, Align. Maar eerst Moloko. Hier is Sing It Back.

0: gasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenter.lds.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: fan van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioene, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

Kato, die klust bij als leerkracht met 1, 2, 3, 4. Zeker bij de start van dit nieuwe schooljaar. Dat nummer hoorden we daarnet. En er was Gia Farrell met Hit Me Up. Nu Arthur Baker en The Backbeat Disciples met Love is the Message. And the Message is Love. De Kleuters die komen er ook aan met Laila. En ook nog Shakira met Zoo. En zo gaan we verder op deze muzieksnelweg.

0: kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58 of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

kennis is het begin van alle wijsheid. Zo dacht ook Riot Said Fred. Dat was I'm Too Sexy. Aan Christy met een van de grootste hits. Ik leef voor jou. En eerst deze nog van Billy Ocean. Hier is het 1984 Loverboy. Bijna 3 uur. Straks om 4 uur is er Christophe Hennejonk hier bij RBS Radio. Dus stay tuned, om het zo eens te zeggen.

0: S, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
5: Radio. RBS Nieuws.
6: In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepen een toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is half weg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.
7: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be.

0: waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Endermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de Commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepen een toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is halfweg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

in het Duits. Deze keer wat anders natuurlijk. Nur geträumt uit het begin van de jaren 80. Was Nena op deze woensdag, de 2e september. Hey, welkom in een nieuwe avondspit. En dat is met mij natuurlijk tot een uur of zes vanavond. Met andere woorden, 2 uur de lekkerste platen op je loslaten. Zoals ook dit van Bonnie Sinclair en Unit Gloria. Please clap your hands, stamp your feet.

terug naar het begin van de jaren 60 met deze overbekende van Frankie Valli in The Four Seasons. Het was Sherry hier bij RBS Radio. Zometeen Adele bij ons komt eens hello zeggen, maar eerst Belle Perez samen met Jody Bernal en Me and You. Komt eraan.

zaterdag 12 september kan je een workshop voor mannenstemmen volgen. Dan wordt voor de tweede maal allemaal vocaal georganiseerd door de minnezangers. De bedoeling is om zoveel mogelijk mannen te laten ontdekken hoe het fijn is om samen te zingen. Het wordt een topnamiddag met een boeiende themasessie door topcoach Joris Derder en een open repetitie onder leiding van dirigent Johan de Leenheer. Alles wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Dit is voor alle mannen die zowel koorervaring hebben of niet. Wil je erbij zijn, dan kan je op zaterdag 12 september van 2 tot 5 uur terecht in OLV Pius 10 in de Kapellestraat 7 te Zeelen. Voor meer info en reservatie kan je mailen naar secretaris@deminnezangers.be.

0: Eigen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
3: Panos. Enjoy your break.

Green en Emily Sandé en Read All About It. En dat is ook een hit van een jaar of 15 ondertussen geleden. Zometeen Too Unlimited bij ons met hun debuut, denk ik, was dat. Ja, ik ben het bijna zeker. Uit het begin van de jaren 90, Get Ready For This. Komt eraan na LMC en U2.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

typische stem van de Anastasia van een jaar of 26 ondertussen ook alweer geleden. Het was Not That Kind of Girl. Zometeen is er het regionaal nieuws om 5 uur. Het tweede gedeelte van de avondspits die volgt daar gewoon weg naadloos op. Met andere woorden, blijf luisteren naar RWS. Dit is nog onder meer Snap. Tot zo.

0: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Waasmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 5 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Temse voert vanaf nu een aangepast politiereglement in. De gemeente kan daardoor bepaalde vormen van overlast en lichte criminaliteit sneller bestraffen met een gasboete. Het gaat onder meer om nachtlawaai, vandalisme, graffiti en lichte diefstal. Ook sluikstorten en zwerfvuil worden strenger aangepakt. Op gemeentelijke speel- en sportterreinen zijn gemotoriseerde voertuigen voortaan verboden tussen 10 uur 's avonds en 7 uur 's morgens. Gasboetes kunnen oplopen tot €500, maar Temse kiest eerst voor bemiddeling. Ook winkels mogen voortaan open blijven tot 9 uur 's avonds. Gisteren was het dubbel feest in de stedelijke basisschool Spoelen in Lokeren. De 432 kleuters en leerlingen begonnen er niet alleen aan het nieuwe schooljaar. Ze mochten ook een gloednieuwe groene speelplaats inhuldigen. De ruimte kwam er op de plek van oude, ongebruikte containers. Dankzij overheidssubsidies voor ontharding en vergroening en financiële steun van de ouderaad kwam er ook duurzame speeltoestellen. De nieuwe speelzone is niet alleen voor de school, maar wordt ook gebruikt door de buitenschoolse kinderopvang. In Dendermonde wordt het verkeer in enkele centrumstraten vanaf 14 oktober eenrichtingsverkeer. Het gaat om de Vlasmarktbrug, de Bogaardbrug en de Papiermolenstraat. De stad neemt de maatregel over uit de tijdelijke verkeerssituatie tijdens de werken aan de Mechelse Poort. Daar bleek eenrichtingsverkeer de doorstroming te verbeteren. Dendermonde wil zo het centrum veiliger en aangenamer maken en meer verkeer via de ring sturen. Aan de Mechelse Poort gaan op 14 oktober ook de nieuwe fietstunnels open. In Massemen wordt onderzocht of de voormalige pastoriewoning een nieuwe locatie kan worden voor buitenschoolse opvang Massemientje. Die opvang zit vandaag in het oude gemeentehuis, maar dat gebouw is op lange termijn minder geschikt door erfgoedbeperkingen, technische problemen en de hoge renovatiekost. Het lokaal bestuur van Wetteren en de kerkfabriek Sint-Martinus Massemen hebben daarom een intentieovereenkomst gesloten. Samen starten ze een haalbaarheidsstudie voor de pastoriewoning. Het gaat voorlopig om een onderzoek. Voorlopig verandert er niets. Beide gebouwen behouden hun huidige functie. En zo kreeg u weer een greep uit het regionale nieuws voor vandaag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: uit het midden van de jaren 80. ZZ Top en de Sharp Dressed Man. Op deze woensdag de 2e september. En zo zijn we begonnen aan het tweede gedeelte van de avondspits.
1: Christophe en Leon.
0: Dat is bij mij nog een uurtje. Nu ook met Teach In uit het midden van de jaren 70. Het is Fly Away.

0: terug naar 1964. Deden wij met de Supremes Baby Love. Om het even zeem zoeterig te houden. Zometeen Laura Tesoro bij ons. Maar eerst de Pussycat Dolls en Will I Am. Komt eraan met Beep.
1: Goedenavond. Je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Patavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en

geprobeerd van een goede 15 jaar geleden van Gautier. Het was Somebody That I Used To Know. Met de volgende in het midden van de jaren 80. Bruce Springsteen, Born in the USA. De Bee Gees komen eraan met Paying the Price of Love. 93 is dat ook alweer. Kan een kostelijke bedoeling worden. Maar eerst dit van Keane.

0: je wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 6 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Single de Big Ant was van de Hakkelbak. Sorry, I ran all the way. Het origineel dateert uit 1959 en is van de Impalas. Ik zal er een klein stukje uit laten horen.

een toch wel een beetje godvergeten Pussycat Evergreen, Teenage Queenie. Maar ze was ook eentje van hun laatste hit, offensief in 1981. Mississippi was ongetwijfeld hun grootste hit. En die werd gecoverd door Marleen, die er een mooie Vlaamstalige versie van maakte.

De Bengals nog heel duidelijk in vakantiemodus. Ze lopen er nog een beetje raar bij te doen. Walk like an Egyptian. De Facebookpers. Voor mij hoeven mensen niet perfect te zijn. Als ze maar eerlijk zijn.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit.

0: Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.

0: nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Scheldeland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
2: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Zelfs nadat Diana Ross de formatie had verlaten, wisten ze nog mooie hits te scoren, zoals deze Stoned Love.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek, 2 september 1964. Hadden de Beatles een optreden in de Convention Hall van het Philadelphia Civic Center in Amerika voor maar liefst 12.000 aanwezigen. Ook op de affiches stonden de Bill Black Combo, de Exciters, Jackie DeShannon en Clarence Frogman Henry. Die laatste verving de Rodgers Brothers die de tour verlaten hadden. De Rodgers Brothers hadden geklaagd bij Brian Epstein, de manager van de Beatles, dat hun muziek werd overstemd door het gejuich van het publiek voor de Beatles en geen aandacht hadden voor hun muziek.
2: Listen to the-

The New Adventures Come On was ook eentje van de allereerste hits van de Rolling Stones in 1963. En daarvoor ook nog voor Chuck Berry, dit nummer trouwens combineerde. En met Melba Bourne bevinden we ons in de vroege discojaren 1976. Scoorde toen een eenmalig hitje met deze This Is It.

Spier uit 1963, Das kannst du mir nicht verbieten. En de Players Association, die willen aan de volume knappen gaan zitten. Turn the music up. Laat ze alvast staan. Ik ben er weer over 23 uur. Als je zin mocht hebben, dan weer.

0: NDS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren
1: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 7 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Temse voert vanaf nu een aangepast politiereglement in. De gemeente kan daardoor bepaalde vormen van overlast en lichte criminaliteit sneller bestraffen met een gasboete. Het gaat onder meer om nachtlawaai, vandalisme, graffiti en lichte diefstal. Ook sluikstorten en zwerfvuil worden strenger aangepakt. Op gemeentelijke speel- en sportterreinen zijn gemotoriseerde voertuigen voortaan verboden tussen 10 uur 's avonds en 7 uur 's morgens. Gasboetes kunnen oplopen tot €500, maar Temse kiest eerst voor bemiddeling. Ook winkels mogen voortaan open blijven tot 9 uur 's avonds. Gisteren was het dubbel feest in de stedelijke basisschool Spoelen in Lokeren. De 432 kleuters en leerlingen begonnen er niet alleen aan het nieuwe schooljaar. Ze mochten ook een gloednieuwe groene speelplaats inhuldigen. De ruimte kwam er op de plek van oude, ongebruikte containers. Dankzij overheidssubsidies voor ontharding en vergroening en financiële steun van de ouderaad kwamen er ook duurzame speeltoestellen. De nieuwe speelzone is niet alleen voor de school, maar wordt ook gebruikt door de buitenschoolse kinderopvang. In Dendermonde wordt het verkeer in enkele centrumstraten vanaf 14 oktober inrichtingsverkeer. Het gaat om de Vlasmarktbrug, de Bogaardbrug en de Papiermolenstraat. De stad neemt de maatregel over uit de tijdelijke verkeerssituatie tijdens de werken aan de Mechelse Poort. Daar bleek inrichtingsverkeer de doorstroming te verbeteren. Dendermonde wil zo het centrum veiliger en aangenamer maken en meer verkeer via de ring sturen. Aan de Mechelse Poort gaan op 14 oktober ook de nieuwe fietstunnels open. In Massemen wordt onderzocht of de voormalige pastoriewoning een nieuwe locatie kan worden voor buitenschoolse opvang Massemientje. Die opvang zit vandaag in het oude gemeentehuis, maar dat gebouw is op lange termijn minder geschikt door erfgoedbeperkingen, technische problemen en de hoge renovatiekost. Het lokaal bestuur van Wetteren en de kerkfabriek Sint-Martinus Massemen hebben daarom een intentieovereenkomst gesloten. Samen starten ze een haalbaarheidsstudie voor de pastoriewoning. Het gaat voorlopig om een onderzoek, voorlopig verandert er niets. Beide gebouwen behouden hun huidige functie. En zo kregen we weer een greep uit het regionale nieuws voor vandaag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 75.

0: Aanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
0: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos, enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinhaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
0: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coccar was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

In juni 1930 toerde Lucky Millinder met een band door Europa, waartoe ook de zanger Freddie Taylor behoorde, met optredens in Monte Carlo en Parijs. Pas 3 jaar later, in oktober 1933, kwam hij terug naar New York. De opener van vandaag, Lucky Millinder en his orchestra, met de prangende vraag: Are you ready? Wij zijn er helemaal klaar voor. Een kakelverse jazz corner. Met jullie erbij kan de avond niet meer stuk. Dus hartelijk welkom. Samara Joy nu, But Beautiful, samen met Pascal Grasso.

was Keith Ingram, Ear Street Blues. Mike Tomaro is een internationaal bekende saxofonist, componist, arrangeur en docent, gespecialiseerd in jazz en commerciële muziek. Hij is onlangs met pensioen gegaan bij de Duquesne University in Pittsburgh, Pennsylvania, waar hij programmadirecteur was voor de opleiding Jazz Studies. Mike Tomaro, Other Brother.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 5 was in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.

0: aantal benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
0: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos, enjoy your break.
2: RBS Radio.
0: Feel the jazz.
3: Dit is Jazz Corner.

En net nog Juvan Enkhuizen en Diamond of Athens. Juvan Enkhuizen is nu al een stuk in de 80. Hij is geboren op 24 juni 1939 in Wormermeer. En nu we daar toch zijn in Nederland. Rita Reis en Pim Jacobs combo. The Shadow of Your Smile.

In augustus 1975 treedt Bob Kaper met zijn Flashback Quartet op in het Tros radioprogramma Session. De bezetting bestaat dan naast Kaper uit drummer Huub Jansen, pianist Marcel Hendricks en bassist Henk Bos van Drakenstein. Voor ons was dat Flashback Quartet and Friends, Sophisticated Lady. Om het Nederlandse blok af te sluiten nemen we de Dutch Swing College Band er ook nog bij. Met You Made Me Love You, de Dutch Swing College Band.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen. Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

dat was zonder meer genieten van Sarah Vaughan en Star Eyes. Hij speelde uiteindelijk met de Castle Jazz Band in het midden van de jaren 50, voorafgegaan van een periode bij de Amerikaanse mariniers. Hierna werd hij meer in Los Angeles. Dan hebben we het over Ernie Carson. Ernie Carson en de Castle Jazz Band. Why couldn't it be poor little me?

De Julian's New Orleans Jazz Band, die we net hoorden, met Perdido, Street Blues, geven regelmatig concerten in het restaurant Braamhof, Braamkasteelstraat 6, te 9050 Gent, zijnde Gentbrugge. Een nummer van de Jim Knapp Orchestra komt eraan. East of Inuklout.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst
0: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 9 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquart was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

straffe kerel, Toet Tielemans, die tot zijn 91 jaar actief was. Voor ons bracht hij Sonny Boy. Zeg maar Warren Vaché Senior and the Syncopate 7. June Night.

Jazzcritici roemen over het algemeen de originaliteit van de groep, die zich onderscheidt van talloze Dixieland-groepen door de trouw aan de historische wortels van de muziek uit Louisiana. Dus dat waren de Vintage Jazzmen of France. It's Jam Up. Nu de beurt aan Miss Manchester Jazz. Sheila Collier, Backwater Blues.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Nina Simone, Love Me or Leave Me. Toen Nina Simone op 10-jarige leeftijd debuteerde bij een pianoconcert, zorgde het ervoor dat Nina Simone later betrokken raakte bij de Amerikaanse Civil Rights Movement van Martin Luther King. Limehouse Blues, Flashback Quartet.

zojuist nog uit Polster's All-Star, Sleepy Time Call. Het nummer Take 5, een compositie van Paul Desmond, groeide uit tot een hit en werd het eerste jazznummer op de Amerikaanse top 100. Nu Dave Brubeck Quartet en Take 5.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen. Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

In de jaren 60 verscheen Coleman Hawkins regelmatig in de Village Vanguard in Manhattan. In 1960 nam hij deel aan de opname van Max Roach's We Insist Suite. Onderdeel van de politieke en sociale banden die zich ontwikkelden tussen jazz en burgerrechtenbeweging. Voor ons was dat Coleman Hawkins en Stuffy.

Diana Jean Krall komt uit Canada en is jazzzangeres en pianiste. Wereldwijd heeft ze zo'n 15 miljoen albums verkocht. Ze heeft 2 Grammy Awards gewonnen en 8 Juno Awards. De titel van daarnet zal wel speciaal zijn voor de luisteraars van Jazz Corner. I've Got You Under My Skin. Een blik om de studioklok zegt genoeg. We zijn jammer genoeg toe aan ons laatste nummer. Dus heel graag tot volgende week. Terug jazz op RBS Radio, zeg maar Jazz Corner. Vandaag gaan we eruit met Clifford Brown en Max Roach Quintet met Enjoy Spring. En wel te rusten.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongewijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquart was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Save Me. En zo red ik jou elke avond van de verveling. Elke avond ben ik er, al ja, toch te zeggen, vanaf maandag tot en met donderdag. En dan ook nog af en toe op zondag. Nee, niet af en toe. Elke zondag. Man, ik werk mezelf weer in de nesten. Goedenavond.
1: Heb je een eigen wijze vraag? Mail dan naar bart.staes@rbs-radio.be.

Er zal vandaag eens even een uitspraak van Harry Mulisch. De atoombommen op Hiroshima en Nagasaki hebben vermoedelijk tot nu toe de derde oorlog, wereldoorlog, voorkomen. Ja, zo kan je er ook natuurlijk naar kijken, hè.

0: 100% automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
5: Panos, enjoy your break.
7: Roep maar als het niet gaat, hè.
8: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
7: Dag en nacht.
9: Ik ben er voor je.
10: Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.be.

0: Klassiek. Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
1: en... Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, ho, ho. Wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: Je komt er best, je hebt zoveel talent.
1: Gisteren had ik het al vermeld op 2 september in 1666. De grote brand in Londen. Waarom? Het was belangrijk genoeg en 1 september, dat heeft iedereen al gedaan. En 2 september 1939 in Citroën-fabriek in Frankrijk rolt de eerste 2PK van de band. En sindsdien, ja, zijn het al heel wat meer autootjes geworden natuurlijk.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
3: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

een klein beetje Franse les voor vandaag. En ik heb straks nog een ander nummer dat heel makkelijk is tijdens de Franse les. En wat dat is? Tja, ik zou zeggen, blijven luisteren natuurlijk. Tot zo in ons tweede deel.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 11 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Temse voert vanaf nu een aangepast politiereglement in. De gemeente kan daardoor bepaalde vormen van overlast en lichte criminaliteit sneller bestraffen met een gasboete. Het gaat onder meer om nachtlawaai, vandalisme, graffiti en lichte diefstal. Ook sluikstorten en zwerfvuil worden strenger aangepakt. Op gemeentelijke speel- en sportterreinen zijn gemotoriseerde voertuigen voortaan verboden tussen 10 uur 's avonds en 7 uur 's morgens. Gasboetes kunnen oplopen tot €500, maar Temse kiest eerst voor bemiddeling. Ook winkels mogen voortaan open blijven tot 9 uur 's avonds. Gisteren was het dubbel feest in de stedelijke basisschool Spoelen in Lokeren. De 432 kleuters en leerlingen begonnen er niet alleen aan het nieuwe schooljaar. Ze mochten ook een gloednieuwe groene speelplaats inhuldigen. De ruimte kwam er op de plek van oude, ongebruikte containers. Dankzij overheidssubsidies voor ontharding en vergroening en financiële steun van de ouderaad kwam er ook duurzame speeltoestellen. De nieuwe speelzone is niet alleen voor de school, maar wordt ook gebruikt door de buitenschoolse kinderopvang. In Dendermonde wordt het verkeer in enkele centrumstraten vanaf 14 oktober eenrichtingsverkeer. Het gaat om de Vlasmarktbrug, de Bogaardbrug en de Papiermolenstraat. De stad neemt de maatregel over uit de tijdelijke verkeerssituatie tijdens de werken aan de Mechelse Poort. Daar bleek eenrichtingsverkeer de doorstroming te verbeteren. Dendermonde wil zo het centrum veiliger en aangenamer maken en meer verkeer via de ring sturen. Aan de Mechelse Poort gaan op 14 oktober ook de nieuwe fietstunnels open. In Massemen wordt onderzocht of de voormalige pastoriewoning een nieuwe locatie kan worden voor buitenschoolse opvang Massemientje. Die opvang zit vandaag in het oude gemeentehuis, maar dat gebouw is op lange termijn minder geschikt door erfgoedbeperkingen, technische problemen en de hoge renovatiekost. Het lokaal bestuur van Wetteren en de kerkfabriek Sint-Martinus Massemen hebben daarom een intentieovereenkomst gesloten. Samen starten ze een haalbaarheidsstudie voor de pastoriewoning. Het gaat voorlopig om een onderzoek, voorlopig verandert er niets. Beide gebouwen behouden hun huidige functie. En zo kreeg u weer een greep uit het regionale nieuws voor vandaag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

had het er net al over Franse les, maar dit is nog steeds niet het nummer. Ik zou nog zeggen, nog altijd blijven luisteren. Welkom in ons tweede deel.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Volgens mij kan je dat maar beter doen dan een nummer van Coldplay spelen. Maar goed, dat is weer mijn eigen discussie. Mijn eigen mening. En niet die van jou natuurlijk. Nu, ga eens even vooruit kijken naar het weekend.

0: kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Was het nu Portugees, was het nu Spaans? Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat nu tijd is voor onze Franse les. Wat mij betreft, tot morgen. En wat jullie betreft, ik hoop ook tot morgen. Tot dan zou ik zo zeggen. En braaf zijn in de tussentijd graag. En als straks onze Mike weer op zijn paard zit morgen...

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen. Het is 12 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.